0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend. Maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. En dat meldde Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend. Maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een SO vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. SO. Omdat elke rit telt.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Wenig Noise allein.
1: Radio Noordzee.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media die met dat bericht komen weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
2: Goeie van welkom.
3: Radio Noordzee.
4: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
5: Ik heb mijn

Gerard Joling. Dit weekend heeft hij op zijn Instagram een nieuwe fitness challenge gelanceerd. Je ziet hem in een lichtstoel in de zon terwijl hij crunches doet. In beide handen houdt hij stevig een glas wijn in balans. Ja, of deze oefening nou ook voor een strakker lichaam zorgt, daarover verschillende meningen. Maar wat wel opvalt,

wolken en zon en de wind gaat toenemen. En die gaat minder warme lucht vanaf de Noordzee aanvoeren. Daarom vandaag nog maar 23 tot 28 graden. Ja, dat valt wel mee, hè? 5 augustus op de kalender. Lichtjesavond in Bergen gaat plaatsvinden vandaag. Het is niet voor de eerste keer, het is namelijk voor de 100ste keer. In 1926 begon het als een initiatief van bewoners om bezoekers een sfeervolle zomeravond te bezorgen. Ja, zo inmiddels uitgegroeid tot een waar evenement waar duizenden mensen jaarlijks op afkomen. En vandaag is uitgeroepen tot Oesterdag. Nou werden oesters vroeger vooral gegeten door mensen die niet heel veel te besteden hadden. Tegenwoordig is het een luxe lekkernij in de categorie delicatessen. Ja, de oester heeft duidelijk

0: show van Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter. Succes onderweg naar je werk. Nou, de files vallen mee, dus je bent er in een wip. Zometeen heb ik Wolter Kroes, Route de Soleil. Maar hier is Monique Smit. Ik wil je helemaal, hoor je nu op Radio Noordzee.
1: Ik zie wat.

0: Afgelopen zaterdag stond er zo'n 1000 kilometer file op de Route de Soleil. Wolter Kroes. Ja, en laat het aanvoelen alsof je erin wil staan, hè?
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Maar dan betwijfel ik nog een beetje. Hey, met welke track kan ik deze woensdag een beetje voor je opleuken? Welke muziek zorgt ervoor dat je deze dag weer doorkomt? Laat het me snel weten. Welke track maakt deze woensdag tot jouw woensdag? Ik ben namelijk weer op zoek naar zo'n echte, originele Nederpop-pepper. RadioNoordzee.nl, daar kun je dat laten weten. Klik of op het WhatsApp-icoontje wat je onder mijn hoofd ziet. Of ga even naar het contactformulier. Dan komt ook jouw bericht zo bij mij in de studio terecht. Heb ik zometeen Guus Meeuwis voor je. Maar ook deze hit van Yves Berendsen en Busy.
2: Maar we zijn er. Ja, we zijn er gaan.
0: Ja hoor, zo hier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: uit de Raalte.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelenmelk, the moo you can't resist.
11: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Vendraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden, want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog en dat levert extra risico op. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot 19.000. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev een omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
12: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Ochtendshow. Met Wouter Kooijman.

0: Busy, samen met Yves Berendsen. We zijn er. Ik sprak Yves Berendsen een aantal weken geleden. En toen vroeg ik hoe de samenwerking met Busy was verlopen. Toen zei hij dit.
1: We hebben elkaar een heel stuk beter leren kennen bij opnames van Beste Zangers. We kennen elkaar natuurlijk wel van gewoon tegenkomen, hi en doei. En we hebben elkaar enorm goed leren kennen. We hebben fantastische klik en gelachen met elkaar.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, dat is toch een mooi verhaal dan, hè? De Nederpop Pepper van vandaag is aangevraagd door Marco. Zegt: Wouter, ik heb echt even verkoeling nodig. Ook al wordt het minder warm dan gisteren. Doe mij iets van Bert Hering.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Goedemorgen, Radio Noordzee, Suzanne en Freek. Deze is voor mij. En als je vanmiddag naar huis rijdt, zet de middagshow aan. Hè. Luc presenteert hem deze zomer. Maar hij is niet alleen. Hij heeft elke dag een andere co-host. En vanmiddag zijn dat Danny Vroger en Mickey. Nee, niet Mickey Mouse, maar Mickey van Wijk. Ze hebben samen een single gemaakt en daar gaan ze vanmiddag alles over vertellen. Vanaf 4 uur natuurlijk hier in de Noordzee Middagshow.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Want in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
14: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

de Noordzee Ochtendshow. En wat je vandaag ook gaat doen, Radio Noordzee is er graag bij. We gaan graag altijd met je mee via radionoordzee.nl natuurlijk. Ja, die Hellegers draai ik zo wel even voor je. Vlam in de pan. Maar is Roxy Dekker op Radio Noordzee. Is dit jouw idee?

0: Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb stiekem met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quant.

0: Deals bij Bol.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: anders doet.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venra in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht.
7: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow.

Wel de bedoeling bij vuurwerk, hè? Senna en Sven klinkt als een gouden duo. Vuurwerk, hoorde je? Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. Linda, Roos en Jessica komen eraan. Maar eerst Emma, Heesters en Russo. Dit is Liefdesverdriet.

0: Noordzee.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu

0: En hoe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. En daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: could.
1: Bluff op Noordzee en aan de kust.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
1: Een hele goede morgen. Het is droog. We hebben een mix van wolken en zon. De wind neemt toe in kracht alleen vandaag. En die voert minder warme lucht aan dan de afgelopen dagen. Rechtstreeks vanaf de Noordzee. En daarom is het vandaag nog maar 23 tot 28 graden. Ja, we zullen het ermee moeten doen. 5 augustus op de kalender, de dag dat in Bergen lichtjesavond wordt gehouden voor de 100ste keer. Ja, dat begon ooit in 1926 als een initiatief van bewoners, bezoekers van het dorp Bergen een sfeervolle zomeravond te bezorgen. Inmiddels is dat echt uitgegroeid tot een evenement waar duizenden mensen jaarlijks op afkomen. En vandaag is de dag van de oester. Nou werden ze vroeger vooral gegeten door mensen die niet al te veel te besteden hadden. Tegenwoordig is dat wel anders. Ja, het is een luxe lekkernij in de categorie delicatessen. Ja, de oester heeft duidelijk promotie gemaakt, hè?
3: Ja, dat ja. Is Kooi, Kooi, Kooiman.
1: Een hele goede morgen.
3: Het leven dat is één groot feest. La, la, la, la, la, la. Kooi, Kooi, Kooiman.
1: Ik gooi hem zo open. De Hollandse Meestergalerij, de troubadours komen eraan. Maar eerst heb ik Tino Martin samen met Replay. Dit is één dag.

0: En bloed.
1: Sneller. Bij Radio Noordzee 200% puur Hollands in mijn bloed.
2: De Radio Noordzee Hollandse Meestergalerij.
1: Ja, loop maar met me mee naar binnen. Ik doe de deur voor je open van de Hollandse Meestergalerij. Aan de rechterkant zie je al die grote Hollandse hits hangen. En aan de linkerkant, ja, daar hangen ook Hollandse hits. Alleen die zijn we een klein beetje vergeten. Ja, eerlijk waar. En daar ga ik er weer eentje van meenemen vandaag. Het meesterwerkje van vandaag brengt Willy Derby voor het eerst uit in 1934. En Willy Alberti zingt het nog een keer na de oorlog. Tegenwoordig is het meesterwerkje vooral bekend in de versie van Paul de Leeuw en André Hazes. Zij zingen het lied voor het eerst in Pauls tv-programma Schreeuw van de Leeuw in 1982. Verkleed als kabouters. Weet je al om welke hit het gaat? Droomland.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Meneer?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd.

0: naar Beter Bed.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft geen idee hoe lang het nog duurt voor de bosbrand bij het Limburgse Venraai onder controle is. Het weer werkt in elk geval mee, het wordt niet meer zo warm en de wind gaat niet meer alle kanten op. Een grote brand op een bedrijventerrein in Winterswijk heeft afgelopen nacht een kringloopwinkel en bouwmaterialenzaak verwoest. De brandweer kreeg hulp vanuit Duitsland. Er vielen geen gewonden. Vandaag wordt bij Callands Oog verder gezocht naar een vermiste persoon. Gisteravond moest de actie worden gestopt vanwege het getij. 4 zwemmers kwamen gisteren in zee in de problemen en eentje overleed. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten is later vandaag kans op een bui.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd.

de lekkere zomerrit voor Jeffrey Hees en Jorde Loco bij Radio Noordzee. Te ontvangen op FM in Ede, FM 96.0 en in Roosendaal op FM 97.3. En verder natuurlijk in heel Nederland via DHB Plus en www.radionoordzee.nl. Goedemorgen, ik ben Wouter met Waylon zometeen en René Vroger. Eerst Erik.

Roger en Waylon. Hoe de liefde gaat, hoorde je bij Radio Noordzee. Waar het stuur zo meteen wordt overgenomen door Marleen. Zij houdt je aan het werk tot zeker de middag. En de lunch presenteert ze ook deze zomer. Allemaal hoogtepunten van alle lunchartiesten die zijn langs geweest. Ja, dat is leuk. Dat zijn toch een beetje van die oh ja momentjes. Hoor je al die leuke fragmenten weer voorbij komen. Ik heb Goldband zo meteen nog voor je. Maar hier is Marco Borsato op Radio Noordzee. Dit is Binnen.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar de vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callands Oog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zeggen. Daarvoor hoorde je natuurlijk de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Een lekkere hit voor hem. En ook een goed begin van deze woensdagochtend 5 augustus. Het is even over 10 en je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Ja. 5 augustus. Je weet het, ik ga altijd even kijken of ik nog iemand kan feliciteren. Nou, die is er, inderdaad. Pia Douwes, Nederlandse musicalzangeres natuurlijk. Actrice, maar ook Viola Holt. TV-presentatrice, iconisch vroeger van de 5 uur show bijvoorbeeld. Maar ook is het de geboortedag van Mary Servaas. En ik denk dat de hele jonge luisteraars geen idee hebben wie dat is. Maar de iets oudere luisteraar die weet natuurlijk dat dat de naam is van de zangeres zonder naam. Die dus wel een naam had, namelijk Mary Servaas. Ja, op zo'n dag als vandaag lijkt het me niet meer dan logisch dat we een van haar grootste hits gaan draaien hier bij Radio Noordzee. Mexico!

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Marco Bezzato lijkt voorzichtig te werken aan een terugkeer op het podium. De Telegraaf schrijft dat er achter de schermen plannen zouden liggen voor een grote concertreeks in 2027. Officieel is daar nog niets over bevestigd, maar het zou de volgende stap kunnen zijn nadat de zanger de afgelopen maanden langzaam weer in de schijnwerpers verscheen met onder meer een tv-optreden. Carice van Houten is vanaf 18 augustus ook op televisie weer te zien. Haar programma A Beautiful Mess komt dan wekelijks naar NPO 3... nadat de serie eerder al op NPO Start verscheen. In het programma laat ze bekende Nederlanders de strijd aangaan als stylist, maar dan wel alleen met tweedehandskleding. En alsof dat nog niet genoeg is, keert Carice vanaf 13 augustus ook terug in de bioscoop, want de film Minus uit 2001 wordt opnieuw uitgebracht. En Erika Terpstra staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. De voormalig zwemster en politica verhuist binnenkort van Scheveningen naar een rusthuis in Laren. Zelf kijkt ze daar met veel plezier naar uit. Vooral het sociale contact spreekt haar aan. En ze sluit zelfs niet uit dat ze iets nieuws oppakt, zoals schilderles. Ondanks wat gezondheidsklachten blijft Erika positief naar de toekomst kijken. Ze werkt hard aan haar herstel en hoopt binnenkort weer zonder rollator te kunnen lopen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

jaren, tientallen jaren zelfs aan de top in de Nederlandse popmuziek. En deze jongens die zijn nog niet zo lang bezig, maar hebben wel de Haagse Popprijs gekregen in de categorie beste videoclip voor het nummer Ik Voel Me Kut. Ja, dat kan gebeuren. Dat is deze plaat niet. Dit is hun nieuwe single door het

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AVAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: HSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: Magnifiek. De Radio Noordzeester van de Week.
1: Dat zijn de mannen van Doe Maar en we zitten ze in het zonnetje. Want met recht hebben ze hun sporen ruimschoots verdiend in de Nederlandstalige popmuziek. In de jaren 80 zeker, hè. En toen in november 82 De Bom werd uitgebracht op single, kwam dat 5 weken op nummer 1 te staan. Nou, inmiddels was Doe Maar niet meer weg te denken uit de Nederlandse popscene. Echt uitgegroeid tot een topgroep met alle media-aandacht, merchandise die daarbij kwam kijken. Ik denk als er mensen die zijn opgegroeid in de jaren 80, als die luisteren, dan weten ze zich ongetwijfeld nog te herinneren. Die merchandise met die polsbandjes, die buttons, alles in die neonkleuren van roze en groen. En er waren hysterische taferelen bij de popconcerten. Meiden die flauw vielen. Ze werden gestalkt, gevolgd. Ze waren niet van de covers van magazines af te slaan. Het was echt een ongekend succes. Het nummer dat je nu gaat horen is geschreven door Henny Vrienten. En dat werd gemaakt vlak voor de periode dat de bandleden voor de eerste keer uit elkaar zouden gaan. En daardoor stopten ze ook met het maken van het album waar dit nummer op zou hebben gestaan. Maar dat gebeurde dus allemaal niet. Ik heb het over het nummer Macho.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Kom.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Bijbel.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Het uur waar ik een verzoekje voor je kan gaan draaien zometeen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mij te laten weten wat je natuurlijk graag wil horen. En dat kan via radionoordzee.nl. Stuurbericht. Er is een hele duidelijke knop op de website. Als je die indrukt, dan kom je via WhatsApp bij mij in de studio terecht. En als je dat dan toch doet, dan zie je daar ook alle informatie over die nacht van de Nederpop. Want hou je ervan? Hou je van die Nederpop? Ja, bijvoorbeeld inderdaad, doe maar. Of toontje lager. Of het goede doel. Dan is er op 12 december een heel leuk concert. Nacht van de Nederpop XXL in Avos Live. Als je dan toch een berichtje stuurt, stuur dan ook nog even los het woord Nederpop naar de studio. Want word jij straks gebeld in de middagshow, dan kom je live in de uitzending en dan win jij 2 tickets. Dat is natuurlijk superleuk. En het zou zomaar kunnen dat je deze ook gaat horen. Ook uit die tijd natuurlijk, hè? Hans de Boy met Annabel.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Marco Bezzato lijkt voorzichtig te werken aan een terugkeer op het podium. De Telegraaf schrijft dat er achter de schermen plannen zouden liggen voor een grote concertreeks in 2027. Officieel is daar nog niets over bevestigd, maar het zou de volgende stap kunnen zijn nadat de zanger de afgelopen maanden langzaam weer in de schijnwerpers verscheen met onder meer een tv-optreden. Carice van Houten is vanaf 18 augustus ook op televisie weer te zien. Haar programma A Beautiful Mess komt dan wekelijks naar NPO 3... nadat de serie eerder al op NPO Start verscheen. In het programma laat ze bekende Nederlanders de strijd aangaan als stylist, maar dan wel alleen met tweedehandskleding. En alsof dat nog niet genoeg is, keert Carice vanaf 13 augustus ook terug in de bioscoop, want de film Minus uit 2001 wordt opnieuw uitgebracht. En Erika Terpstra staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. De voormalig zwemster en politica verhuist binnenkort van Scheveningen naar een rusthuis in Laren. Zelf kijkt ze daar met veel plezier naar uit. Vooral het sociale contact spreekt haar aan. En ze sluit zelfs niet uit dat ze iets nieuws oppakt, zoals schilderles. Ondanks wat gezondheidsklachten blijft Erika positief naar de toekomst kijken. Ze werkt hard aan haar herstel en hoopt binnenkort weer zonder rollator te kunnen lopen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Leek van Marleen is deze hele week samen. Iedere plaat op deze plek in het tweede uur deze hele week heeft iets te maken met samen. Of samen in de titel, of het gaat over samen. Nou, er zijn heel veel nummers gemaakt die iets daarmee te maken hebben. We hebben natuurlijk Willeke Alberti al gehoord met Samen zijn. René Schuurmans, Samen met jou. Er zijn nogal wat nummers geschreven met samen in de titel. En dit is er eentje geschreven door Alain Clark en Jan Smit. Je hebt hem al heel veel hier voorbij horen komen op Radio Noordzee, want sinds die is uitgekomen in oktober 2025, ja, is het gewoon een lekkere hit voor hem. Dus dat is natuurlijk nog maar, nog niet eens een jaar geleden. En nu dus...
1: De link van Marleen.

de dijk, als ze er niet is. Prachtige plaat. Wil jij nou iets horen, iets specifieks voor jezelf of voor iemand anders? Zometeen draai ik een verzoekje, dan is het weer zover. Laat het me weten. Wat wil je horen? Naar radionoordzee.nl kun je gaan. Daar kun je je berichtje achterlaten.

0: Radio Noordzee.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Omdat we series willen blijven bingen.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

We gaan het even over een hele andere boeg gooien. Want ik kreeg een berichtje van Sandra. Die wil een plaat aanvragen voor Evelien, die groot fan is van het Eurovisie Songfestival. Wil jij alsjeblieft voor Evelien Lenny Koer draaien met de Troubadour? Dat gaat ze heel erg leuk vinden. Bij deze geregeld.

0: tegen.
1: Nou, we zijn sterker nog niet eens halverwege, maar we zijn gewoon echt aan het einde gekomen van dit uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Maar ik blijf nog een uurtje, want ik presenteer zometeen ook het lunchprogramma met daarin hoogtepunten van de afgelopen maanden van alle artiesten die hier zijn geweest om het lunchprogramma te presenteren. Straks hoor je Jaap Reesma en Siep van de Ploeg van de Kast.

0: Dat zei. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object. Waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan. En daardoor moesten vluchten worden omgeleid. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

Mooi is dit toch, hè? Bluff, dansen aan zee. En je luistert naar het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. Mijn derde uurtje deze ochtend. Ik stel mijn lunch graag uit om dit uur er nog eventjes bij te presenteren. Omdat we natuurlijk vakantieperiode hebben en een heleboel artiesten op vakantie zijn. En dat is helemaal prima, want we hebben inmiddels zoveel zangers en zangeressen hier achter de Radio Noordzee microfoon gehad, dat we de mooiste fragmenten voor je kunnen verzamelen, die we de komende tijd aan je laten horen. Vandaag ga jij horen Jaap Reesemaar en Siep van de Ploeg van de Kast, want die zijn ook hier in de Radio Noordzee studio geweest. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè? Deze bijvoorbeeld van Mart Hoogkamer en Billy Dans.

0: een van de lunchpresentatoren van Radio Noordzee is geweest, Jaap Reesema. En die heeft, zoals je ongetwijfeld weet, als je vaker naar Radio Noordzee luistert, meerdere duetten opgenomen met Belgische zangeressen. Bij de lunch vertelde hij hoe die samenwerkingen nou tot stand zijn gekomen.
1: Ik ben ooit een keer in contact gebracht met Reggie. Dat is een beetje de Armin van Buuren van België. Daar heb ik een plaat mee gemaakt toen ik nog dancemuziek maakte. Toplines, melodielijnen. Dat nummer kwam op nummer 1 in België. En vervolgens deed ik mee aan Liefde voor Muziek. Dat zijn eigenlijk de Vlaamse beste zangers. En zo ben ik in België terechtgekomen. En toen dacht ik, nu moet ik een nummer maken die zowel in Nederland als in België eigenlijk op de radio kan. En zo ben ik via eigenlijk vrienden van mij uit België, die hebben mij gewezen toen op Pommelien Thijs. Die speelde toen in Like Me. En die stuurde mij een verse, dus een klein stukje op voor Nu Wij Niet Meer Praten, want ik had het al gemaakt. En ik zei, kan je dat een stukje inzingen? En ik was meteen verkocht. En zo was onze eerste duet was een feit. En daarna, dan zit je een beetje in het Belgische muziekwereldje. Dus dan krijg je af en toe wel eens wat opgestuurd. En zo ook bijvoorbeeld Line de Douw. Dat was het laatste duet. Met of zonder jou. Dus op die manier. En hopelijk ga ik er ooit nog eentje doen. Eén keer in de zoveel tijd is het toch tijd voor een Vlaams duet, zou ik zeggen.

0: Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1+1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Welkom bij de
9: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
16: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: De Kast, daar wil ik het over hebben. Want die band die bestaat inmiddels al 35 jaar. Radio Noordzee-luisteraar Timo Jansen die vroeg aan zanger Siep van de Ploeg wat nou het geheim is van de band waardoor ze al zo lang samen zijn.
1: Er zijn meerdere geheimen, maar ik denk dat je... Wij zijn een echte band. We zijn ooit begonnen eind jaren 80. Dus toen zijn we begonnen met eigen nummers schrijven en covers spelen. En in de discotheken had je toen nog feesttenten. Dus we hebben echt alles meegemaakt als band. En we zijn echt vrienden geworden en we zijn echt elkaar gaan vertrouwen. En, en we doen daarnaast ook allemaal andere dingen. Dus dan blijft het ook leuk. Als je alleen de Kast zou doen, dan is het ook een beetje saai. Dus we hebben andere projecten. Ik doe heel veel theaterprojecten. Momenteel met de Stones Beatles Battle. En de Best of Britain en de andere jongens van de band. De ene is producer, die neemt cd's en platen op. En nog een paar jongens die geven les. Dus iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En zo nu en dan komen we, of best wel vaak, komen we bij elkaar, schrijven we nummers. En dan maken we nieuwe muziek. En dan doen we prachtige optredens, zoals binnenkort in Ahoy, 14 november. En we zijn met z'n vijven, dus we stemmen altijd overal over. En er is altijd een meerderheid die het wint. En die hebben we altijd. Als je met vijf mensen bent, komt het nooit tot een gelijke stemming. Dus zo blijf je altijd bij elkaar als band.

van de Nederlandstalige hits als Toontje Lager, Doe Maar, Frank Boeijengroep, Het Goede Doel, noem ze allemaal maar op. En je hoort ze vast en zeker allemaal voorbij komen in de nacht van de Nederpop. En jij kunt daarbij zijn op 12 december. In AFAS Live is dat. Als je dat wil, dan zou ik als ik jou was even naar radionoordzee.nl gaan.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsden berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Gefeliciteerd, je zit weer aan de goede kant van de week. Hij is weer door midden. Het komend weekend is dichterbij dan het afgelopen weekend. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Natuurlijk 200% puur Hollands. Ook op deze woensdagmiddag. Monique Smit hoorde je net met Tim Douwsma samen. Een zomeravond met jou. Mocht je denken, ik zou wel iets willen vieren op deze woensdag, en dat kan volop, wist je dat het vandaag Nationale Couscousdag is? Als je nog geen plannen had voor het eten vanavond, denk, wat moet ik nou eigenlijk gaan koken? Bij deze de tip Nationale Couscousdag of, want er valt wat te kiezen, de Nationale Dag van de Oester. Je zou het misschien al kunnen combineren, couscous met oesters. Is dat lekker? Laat het even weten morgen als je dat inderdaad gaat eten vanavond. En het is ook Nationale Ondergoeddag. Als je dat vanochtend had geweten toen je voor je kast stond, had je iets anders aangetrokken? Misschien vanavond maar vieren, hè? Met je partner of in je eentje op de bank. Als je dat nu met collega's gaat doen, dan maakt de vertrouwenspersoon heel veel overuren, denk ik, vandaag.

0: Radio Noordzee met de man die je misschien wel de ontdekker zou kunnen noemen van Frans Bauer. Echt waar, wist ik ook niet. Henk Westbroek, daar heb ik het over. Goede doel hoorde je net namelijk met één fout. Een tijdje geleden was hij te gast in de Radio Noordzee Lunch. Niet met Henk Temming uiteraard. Die twee hebben knallende ruzie. Dat komt ook nooit meer goed. Als die ergens op dezelfde plek moeten zijn, heeft ongetwijfeld de een de autobanden van de ander lek gestoken. Zo erg is het. Henk Westbroek was er wel met onder andere René Meister, een van zijn vaste bandleden. Ook Tony Peroni was erbij. En Henk vertelde toen over een talentenjacht. Ik denk ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Luister maar.
1: En dan kwamen er drie nieuwe talenten kwamen zingen. En een paar mensen die dan optraden, die waren jurylid. En Frans Brouwer was 10 of 11 jaar oud. En die trad daarop met een liedje van André Hazes. En de twee andere juryleden, ik was de derde, die brandde dat jochie tot de grond toe af. Omdat hij iets van André Hazes zong en ze hielden niet van dat repertoire. En ik gaf hem een 10, want hij was namelijk heel erg goed.
0: Leuk hè, nooit geweten. Henk Westbroek, toch een beetje de ontdekker van Frans Bauer. Over Henk gesproken. 12 december is hij een van de optredende artiesten op de Nacht van de Nederpop in de AFAS Live. Wil jij daarbij zijn? Deze week bij Noordzee kans op kaarten. App even Nederpop. RadioNoordzee.nl, gebruik de app-button, app Nederpop.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ik drink rosé. Proost. Radio Noordzee. 200% puur Hollands met Wesley Bronkhorst.
1: Radio Noordzee. In je streektaal.
0: De troubadours komen eraan. Hun nieuwste heet Voor Iedereen. Maar eerst In je streektaal. Iedere woensdagmiddag rond deze tijd even een klein tripje door eigen land. Vakantie in Nederland. Gaan we even naar een uithoek, naar een bepaald dialect. En deze keer is dat het Haagse dialect. Harry Klorkenstein, O.O. Den Haag staat voor je klaar. Dat is natuurlijk het alter ego van Harry Jekkers. De man die je ook kent als de zanger van Klein Orkest. Als cabaretier ken je hem. Hij heeft net een boek uit, een biografie. Hij is onlangs gestopt met optreden. Is ergens in de 70, vond het wel mooi geweest. Er stond een verhaal in wat ik toch wel bijzonder vond. Ik heb hem een tijdje geleden gezien. Ik denk net na corona. 2022 zal het zijn geweest met zijn theatershow. Gewoon bij mij om de hoek in Zaandam, in het Zaantheater. En daar vond ik het een beetje een vreemde avond. Net alsof er iets met Harry aan de hand was. Hij kwam niet helemaal lekker uit zijn woorden. Zat er niet helemaal lekker in. Alsof hij net een biertje te veel op had. Hij geeft het gewoon toe in zijn boek. Hij had een wat mindere tijd. Hij stond inderdaad niet nuchter op het podium. Toch een vreemde gewaarwording. Desondanks best een leuke show, best een leuke avond gehad. Maar ik had er een beetje vreemd gevoel bij. En achteraf blijkt dus nu waarom. Harry Jekkers als Harry Klorkenstein. Dit is O.O. Den Haag.
1: Radio Noordzee. In je streektaal.

woensdagmiddag van Radio Noordzee is natuurlijk 200% puur Hollands. De week is weer door midden, je zit weer aan de goede kant. Maar als je vakantie aan het vieren bent op dit moment, dan denk je, hè, balen, het gaat me veel te snel. Kunnen we die week wat afremmen? Maar dat gaat daar niet, hè.

0: tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld.

0: Allure buitenlak een gratis lakset.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu Vincent de Leijzer.

kreeg een appje van Danielle. Dankjewel voor je berichtje. Radio Noordzee-luisteraar Danielle die zegt... ik zit hier met collega's op mijn werk te discussiëren... en we komen er niet uit. Dit liedje, IOS, altijd wel iemand, daar gaat het over. Dit liedje zat toch vroeger in een commercial? Ging bij mij ook een belletje rinkelen, Danielle. Scherp van jou en van je collega's. Ik heb het even voor jullie uitgezocht. Altijd wel iemand, al dus AI van de band IOS, is ook schitterend. Werd bekend door een reclame van Nationale Nederlanden.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allersje en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Marco Bezzato lijkt voorzichtig te werken aan een comeback. Volgens de Telegraaf liggen er achter de schermen plannen voor een grote reeks concerten in 2027. Officieel is er nog niks bevestigd, maar het zou een volgende stap kunnen zijn. De afgelopen maanden liet Marco zich namelijk al voorzichtig weer zien, onder andere met een tv-optreden. Carice van Houten is vanaf 18 augustus weer op tv. Haar programma A Beautiful Mess is dan elke week te zien op NPO 3. De serie stond eerder al op NPO Start. In het programma gaan bekende Nederlanders de uitdaging aan als stylist, maar ze mogen alleen tweedehands kleding gebruiken. En er is nog meer Carice. Vanaf 13 augustus is ook de film Minus uit 2001 opnieuw in de bioscoop te zien. En Erika Terpstra begint binnenkort aan een nieuw hoofdstuk. Ze verhuist van Scheveningen naar een rusthuis in Laren. Zelf heeft ze daar veel zin in, vooral vanwege het sociale contact. Ze sluit zelfs niet uit dat ze iets nieuws gaat doen, zoals schilderles. Ondanks haar gezondheidsklachten blijft Erika positief. Ze werkt hard aan haar herstel en hoopt snel weer zonder rollator te kunnen lopen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met de kast. Woorden zonder woorden. Nieuwe Emma Heesters, heb je die al gehoord? Ja, vast wel. Die komt regelmatig voorbij bij Radio Noordzee. Is ook Hollandse hitflits geweest. Staat langzamerhand steeds hoger in de Noordzee top 30. Hartebreker heet die, hoor je zo meteen. En we tellen ondertussen langzaam af naar 4 uur. Nog een dikke anderhalf uur te gaan. Je zou er een voetbalwedstrijd

Hoe werkt dat precies? Het is eigenlijk heel simpel. Gewoon dat woord nederpoppen naar de studio. En de hele zomer lang bij Luc bekende gastpresentatoren. Vandaag heeft hij deze twee te gast. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Die ken je van deze leuke nieuwe single. Knipperlicht bij Noordzee.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, of jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
20: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

De vlam in de pan, Jari Hellegers. Oftewel, verliefd zijn is een ziekte. Ik kan me goed voorstellen dat hij nog een tijdje heeft getwijfeld. Heeft zitten wikken, zitten wegen. Ying en yang tegen elkaar afgewogen. Zei iemand laatst over twijfelen. Ik zit ying en yang tegen elkaar af te wegen. Een beetje vaag. Maar goed dat hij getwijfeld heeft over die titels. Hè? De vlam in de pan of verliefd zijn is een ziekte. Ik snap dat die vlam in de pan toch wat positiever is. Goede keuze wat mij betreft. Radio Noordzee, zometeen Thomas Bergen. Naar Bluff en zaterdag.

0: Heb jij een guilty pleasure? Iets waar je stiekem maar geen genoeg van kunt krijgen? Misschien wel een film of een tv-serie? Zo eentje die je eindeloos kan bingen als je in je eentje thuis bent? 3, 4 afleveringen achter elkaar ga je eigenlijk veel te laat naar bed. Kom je 's ochtends met kleine oogjes op je werk aan? Of misschien wel iets wat je lekker eet of drinkt? Muziek kan uiteraard ook. Je hebt vast wel een guilty pleasure. Hè? Weet je wat de mijne is? Zeker met het warme zomerweer van de afgelopen tijd. Waterijsjes van die raketjes. Tino Martin heeft ook een guilty pleasure. Daar kreeg hij een vraag over toen hij een tijdje geleden bij Radio Noordzee de lunch presenteerde. Dit is de guilty pleasure van Tino Martin. Luister maar.
1: Weet je wat ik lekker vind? Zo eens in de zoveel tijd. Dus als mijn vriendin uit eten is of een avond uit en ik ben thuis, dan bestel ik voor mezelf een Chinees. Maar dan ja, wel voor 3, 4 man, zeg maar. En dat eet ik dan, dat zet ik dan allemaal neer. En dan ben ik dan wel een avond lang mee bezig. Maar uiteindelijk komt het wel op. Dus ja, dat, dat is guilty pleasure, guilty pleasure.
0: Al dus Tino Martin. Een tijdje geleden presenteerde hij de Radio Noordzee Lunch. De hele zomer lang tot eind deze maand. Het beste uit de Noordzee Lunch. Tussen 12 en 1 gaat Marleen Saupala, die je ook tussen 10 en 12 hoort, een uurtje langer door met hoogtepunten, quotes, leuke fragmenten. Luister morgen weer tussen 12 en 1 naar de Noordzee Lunch. Dit is Hans de Boy bij Noordzee. Een vrouw zoals jij.

0: van Noordzee.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: zoveel deals bij Bol.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: van het weekend weer heerlijk losgegaan in de kroeg. Onder andere op Zandloopster van Robert van Hemert. Dat appt Radio Noordzee luisteraar Marco. Dankjewel voor je berichtje. Kan me herinneren, zegt hij er ook nog bij, dat rond 1:30 s'nachts dat nummer gedraaid werd. Daarna weet ik eigenlijk weinig meer van die avond. Maar op mijn telefoon kan ik terugvinden dat ik om 4:00 nog met mijn maten heb geappt dat ik thuis was gekomen. Oké, mooi weekend dus, aldus Marco. Even kijken wat er verder nog binnenkomt. Als je wil appen met de Noordzee Studio, iets met ons wil delen, doe dat gerust. Vinden we hartstikke leuk. Gebruik dan de app-button op radionoordzee.nl. Als je denkt appen, contact leggen met Radio Noordzee. Hoe werkt dat precies? Nou, die app-button dus. Stuurbericht staat erbij en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Nicky, dankjewel voor je berichtje. Die zegt, met Noordzee aan gaat de wekelijkse schoonmaak op woensdagmiddag 2 keer zo snel. En Lex die appt, kan ik misschien Tol Hansen met Big City aanvragen? Oeh, dat is een leuke Lex, dankjewel. Jeugdsentiment zegt hij ook nog en zo lang niet meer gehoord. Die gaan we draaien, Lex. Tol Hansen, Big City komt eraan over een paar minuten. Joey Nicolai ook, na Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging.

hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allers en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Marco Borsato staat volgend jaar toch niet op het podium van de Vrienden van Amstel Live. Dinsdagavond gingen er nog volop geruchten over een comeback, maar zijn management zegt dat daar niks van klopt. Ook de verhalen over een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy worden ontkend. Marco zei eerder wel dat hij een terugkeer na 2026 niet uitsluit, maar voorlopig is daar dus nog geen sprake van. Voor fans van André Hazes is er vrijdag iets bijzonders. Radiozender 100% NL zendt dan een concert uit 1998 uit dat nog nooit eerder te horen was. Het werd opgenomen in het Spaanse Benidorm en lag jarenlang op de plank. Pas dit jaar zijn de opnames teruggevonden. Volgens DJ Wietse de Jager is het alsof je even teruggaat in de tijd. Je hoort Hazes niet alleen zingen, maar ook zijn nummers aankondigen en gezellig met het publiek praten. En Erika Terpstra begint binnenkort aan een nieuw hoofdstuk. Ze verhuist van Scheveningen naar een rusthuis in Laren. Zelf heeft ze daar veel zin in, vooral vanwege het sociale contact. Ze sluit zelfs niet uit dat ze iets nieuws gaat doen, zoals schilderles. Ondanks haar gezondheidsklachten blijft Erika positief. Ze werkt hard aan haar herstel en hoopt snel weer zonder rollator te kunnen lopen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: producer Brady.
1: Tol Hansen, Big City bij Radio Noordzee. Die man had leuke liedjes. Het is lang geleden, in de jaren 70 was het dat hij ze scoorde. Achter de rhododendron, zeg je dat nog wat? Ook zo'n liedje van Tol Hansen. En hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Dat laatste sloeg dan vooral op toiletbezoek, dat waterleiding, gasfabriek. En dan snap je wel waar die heen wil. Het was best komisch. Kijk of we die binnenkort een keer kunnen draaien. Nu rust jou bij Noordzee met Mart Hoogkamer en pak mij.
2: Radio Noordzee.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Weesie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een,

0: cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis, helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

zetten je net even op het verkeerde been. Nick en... Nee, niet Simon. Nick en Thomas. Nick Schilder, Thomas Agda. Ze deden ooit eens aan een soort van partnerruil, zou je het bijna kunnen noemen. Nick en Simon en Agda en de Munnik. En toen kreeg je dus een duo Nick en Thomas. Je had uiteraard ook... Nee, niet Simon en Paul, maar Keizer en de Munnik. Die waren net even iets minder succesvol met z'n tweeën dan dat Nick en Thomas waren. Zal vast nog wat ruzie onderling hebben opgeleverd. Denk je niet? Sterker nu dan ooit hoorde je bij Radio Noordzee. Nog een klein half uurtje. Luc van der Braak is er bijna klaar voor. Nog even wat fysieke en mentale voorbereidingen. Om 4 uur hoor je hem zo meteen met een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow. Met deze hele week jouw kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, zet het vast in je agenda. Het is nog een dikke 4 maanden weg, maar dan heb je alvast je kaarten in de pocket. 12 december in Avas Live in Amsterdam met Henk Westbroek, met Erik Meesi, met Peter Koelewijn, met vele, vele anderen. Wil je kans maken straks na 4? App alvast even om je aan te melden, om het even te laten weten aan Radio Noordzee. Stuur het ene woord Nederpop via de app. En mocht je denken, app, hoe werkt dat ook alweer precies? RadioNoordzee.nl, gebruik dan de app-button. Stuurbericht staat daarbij. En stuur Nederpop om kans te maken op kaarten voor de Nacht van de Nederpop.

0: voor jou.
1: Binnenlinks, Antoon bij Radio Noordzee. Jeffrey Kuipers hoor je over een paar tellen. Zijn nieuwste Veel te lange nacht komt eraan. En na vieren Luc van der Braak met een nieuwe aflevering van de Zomermiddagshow. Je maakt kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL in december in Amsterdam. En hij heeft weer gastpresentatoren. Twee inderdaad vandaag. Danny Proger en Mickey van Wijk. Gezellig. Veel plezier.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: Deals bij Bol.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. Eén werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
12: En dan werpen we een blik op de weg. Rustig natuurlijk, hè, want zomervakantie in Nederland. 3 files momenteel. Dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens. Je vertraging 8 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden 12. En de derde op de A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. De grens daardoor controles. Je vertraging 1 kwartiertje. 4 uur op deze woensdag. De start van de nieuwe Radio Noordzee zomermiddagshow met muziek van Kido van der Graaf en Leona. En hele bijzondere gastpresentatoren. Daarover zometeen meer.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, Leona en zomer op je radio. Nou, niet alleen op je radio, maar ook buiten. Want vandaag een prima dag met heerlijke temperaturen. Morgen wordt het ook weer lekker warm. Niet zo warm als maandag en dinsdag. Gelukkig misschien wel, of misschien wel er juist wel heerlijk aan toe. Zometeen blikken we even vooruit op december. De koudste maand misschien wel van het jaar. Want in december is er een mooi feestje. De Nacht van de Nederpop XXL. En daar kun jij kaarten voor winnen. Daarover zometeen meer.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Het is de start van de Zomermiddagshow voor deze woensdag. De 5e van augustus bij afwezigheid van René Verkerk en het team, die lekker ingesmeerd op een strand ergens in Italië liggen, is mijn naam Luc. Ik neem de komende 3 weken dit programma over met elke dag een andere leuke gastpresentator, een zanger, een zangeres, een rapper, een hele band kan langskomen. En vandaag zelfs 2 mensen, 2 gasten die allebei al op jonge leeftijd wisten dat het podium hun plek was. De een stond op zijn 16e al voor 50.000 man in de Amsterdam Arena, groeide op met muziek om zich heen, scoorde meerdere hits, en de ander deed onder andere mee aan The Voice of Holland, zat in het team van Nicky Romero bij de Talent Scouts en trad op als opening act voor niemand minder dan Armin van Buuren. 2 generaties, 2 verhalen, 1 uitzending. Mag ik een warm applaus voor Danny Vroger en Mickey van Wijk.
2: Ja.
0: God, 2 man sterk vandaag, jongens. Wat gezellig.
3: Ja, 2 generaties. Auw. Oh.
2: 2 generaties.
0: Hoe is dat pijnlijk, Danny?
3: Nee. Oh. Ik weet hoe het is.
0: Hey, gaan dat jullie er zijn. Jullie waren mooi op tijd. Wie heeft er gereden van jullie?
3: Wie heeft er gereden? Ja? Zij mag niet rijden. Dus,
0: nee, daar wil ik het even over hebben. Ik niet.
3: Arme kind is net klaar met wisselen. Dus die,
0: ja. Je bent druk met je rijbewijs, Mickey.
2: Ja, ik ga mijn theorie 31 augustus opnieuw weer proberen. Dus ik wou er even over opscheppen.
0: Maar opnieuw proberen, als in hoe vaak is dat allemaal misgegaan?
2: Oh ja, wel al een paar keer. Misschien 3 keer al. Oh, misschien 4.
0: Oh, het gaat om de praktijk, hè?
2: Ja, dat is waar. En weet je, ik ga het gewoon opnieuw proberen. Ja. En dan de volgende keer, wie weet, kan Danny met mij meerijden.
3: Als het nu dan weer niet lukt, is dat dan zeg maar ook de grens dat ze zelfs bij het CBR zeggen van, nou, nu is het klaar.
2: Volgens
0: mij mag je oneindig opgaan, toch?
2: Ik denk het ook.
0: Er is geen grens aan, denk ik. Nee. Maar een echte artiest laat zich rijden natuurlijk, Mickey. Dus in principe kun je afvragen, heb je het wel nodig, hè, dat rijbewijs?
2: Dat is ook waar ik een beetje voor ging, maar helaas.
0: Helaas heb ik dat nog niet bereikt. Oké. Okay. Hey, we hebben jullie te gast, want jullie hebben een leuke nieuwe single samen. Knipperlicht. Die gaan jullie later vandaag ook live zingen. Doet het goed. Ja, in het land der zomerhits moet je je plekje zien te veroveren.
3: Ja.
0: Maar tussen Cheerio en Rutger van Barneveld door hoor je mij en daar gewoon klinken. Dus dat is mooi, denk ik.
3: Ja.
0: Toch?
3: Nou, dit liedje is wel hogere wiskunde vergeleken de zon zien zakken in de zee, hoor.
0: Ja, textueel net wat ingewikkelder, zeg jij. Ja, oké. Okay, nou, zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Jongens, blijf lekker zitten. Jullie zijn vandaag gastpresentator. Dat betekent dat jullie hele basale, eenvoudige dingen gaan doen. Het weerbericht voordragen. Heb je ooit het weerbericht voorgelezen al?
2: Nee.
0: Nou, dat debuut gaan jullie dan zometeen al maken. En we gaan even een leuk spelletje spelen om jullie wat beter te leren kennen. Ik kan wel jullie Wikipedia-pagina voor gaan lezen, maar goed, ja.
3: Die klopt toch niet?
0: Die klopt niet. En dat kunnen andere mensen ook. Dus blijf er lekker bij. We gaan lekker veel muziek draaien. Ook van helden van jullie. En dan zijn jullie van harte welkom deze woensdag. De Radio Noordzee Zomermiddagshow met Danny.

0: Afgelopen vrijdag nog te gast hier in de Radio Noordzee Middagshow. Donnie en Robert van Hemert, de opvolger van Moet dat nou, heet Vista Man's Friend. Ik heb vandaag Danny Vroger en Mickey van Wijk bij me in de show. Mag ik jullie een raadsel van Donnie voorleggen? Kijken of jullie hem wel meteen hebben.
1: Zo.
0: Donnie is van de raadsels, hè?
1: Ja,
0: volgt op TikTok en zo. Maar hoe zat het ook alweer? Een vis die volkszanger is. Dus in het thema van Fisherman's Friend. Een vis die volkszanger is. Hij is van Donnie, dus niet mij uitlachen als het niet goed is.
2: Een vis die volkszanger is.
1: Een vis die volkszanger is.
0: Ja. Sardino Martin.
1: Sardino Martin.
0: Ja, als Donnie vertelt hij toch leuk. Ja.
3: Radio Noordzee. Wie, wat, waar.
0: Hey jongens, we zijn ook hier vandaag bezig om jullie een beetje beter te leren kennen. Ik kan jullie wel à la Twan Huizen enorm diepte interview houden, maar dat is ook niet zo leuk. Dus we hebben een spelletje bedacht. Het heet Wie, wat, waar. Misschien ooit wel eens gespeeld. Ja. Het is heel simpel. Ik heb de categorie wie, de categorie wat exact. Bij elke categorie 30 vragen. Ja. Jullie noemen zo meteen een getalletje tussen de 1 en de 30. En de daarbij corresponderende vraag, die werp ik jullie voor de voeten. Dus kan van alles zijn.
1: Oh jee.
0: Danny, laat ik bij jou beginnen in de categorie wie. Noem maar een getal.
1: 6.
0: Het getal 6. Dus even kijken. Wie zou je nog eens op de foto willen zetten? Naar aanleiding van jouw deelname aan het perfecte plaatje natuurlijk.
1: Wie ik op de foto wil zetten?
0: Ja, wow. Want je komt hier binnen met een camera. Ik dacht, wordt alles gefilmd? Krijgen we een nieuwe show? Maar je bent natuurlijk van de foto's.
1: Ja, jeetje. Wie zou ik op de... Nou, ik vind straatfotografie wel heel tof. Dus het is niet zozeer... Echt wie, maar ik hou gewoon van hele karakteristieke mensen.
0: Maar je moet van alles doen in dat programma. Ja. Hè? Dus objecten, personen, landschappen, dat soort dingen.
1: Ja, dus ik hou eigenlijk echt van mensen waarvan je in het gezicht al ziet dat er heel veel gebeurd is.
0: Ja, ja.
1: En jeetje, ja, wie moeten we dan... Nou, Danny zit naast me. Een hoop gebeurt, zie ik.
0: Maar Maarten van Rossum of Johan Derksen? Mensen met een karakteristiek gezicht.
1: Oh, nou, dat is Johan Derksen. Hij heeft wel een goed gezicht, denk ik, voor een goede foto.
0: Met een snor en dan zo'n sigaar gewoon op zijn mond.
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat ik daar wel een hele mooie foto van
0: kan. Oké, leuk. Voor jou natuurlijk ook een paar vragen, Mickey. Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
2: 14.
0: 14. Wie vertelde jou voor het eerst dat je best een aardig moppie kunt zingen? Wie was dat? Weet je dat nog?
2: Ja, dat weet ik nog wel. Dat was mijn zangdocent. Toen ik heel klein was, had ik groepsles. En toen kwam ze eigenlijk naar de les naar mij en mijn moeder toe... om te vragen of ik privéles wou.
0: Oh.
2: Omdat ze vond dat ik goed kon zingen. Dus ik denk toch dat zij de eerste was. Ik was denk toen 10.
0: Want jouw ouders hebben jou op zangles gestuurd.
2: En dat wou ik ook wel zelf, hoor.
0: Okay.
2: Ja, maar toen zat ik eerst in een groepslesje... En toen daarna begon het eigenlijk een beetje.
0: Lijkt me wel lastig als je zangdocent bent. Ja, je moet ook mensen die niet kunnen zingen natuurlijk gewoon nog begeleiden.
1: Ja, nee, tuurlijk.
0: Maar zij pikte wel eruit van, nou, jij kunt wel bovengemiddeld...
2: Dat zei ze wel, ja. En dat vond ik toen heel leuk om te horen. Nou, en dat was eigenlijk een beetje het begin van dat ik het een beetje serieus...
0: Het heeft je geen windeieren gelegd, kunnen we zeggen. Oké, leuk. Categorie wat? Danny, doe eens een getalletje.
1: 21.
0: 21, even kijken. Wat ging er door je heen tijdens je debuut voor 50.000 man in de arena?
1: Zo.
0: Hoe oud was je? 16, geloof 16, ik? Zoiets?
1: Ja. Nou, het gekke is dat ik toen midden in mijn puberteit zat. En, dus er ging eigenlijk niet zo heel veel door me heen. Behalve dat ik het heel tof vond dat iedereen daarna naar me toe kwam. En ik dacht, had in één keer allemaal meiden om me heen. En dacht ik, nou ja, dit is best wel leuk.
0: Ja.
1: Dus dat ging me eigenlijk niet eens om het zingen, maar meer omdat die meiden ineens allemaal dachten van, oké. Ja, dus dat was die fase in mijn leven.
0: Maar geen spanning zo van...
1: Nee, ik was eigenlijk helemaal niet gespannen. Ik had er eigenlijk gewoon heel veel zin in. Ik dacht, ja, ik doe ook wel even, weet je wel, wat een 16-jarige eigenlijk best wel zou kunnen.
0: Bravoeren, ja, tuurlijk.
1: En nu, als ik het nu terugzie, dan ben ik eigenlijk... Dan vind ik het spannender dan op dat
0: moment. Om er terug te kijken vind ik het spannender, ja.
1: Nee, maar meer gewoon omdat ik dacht, jezus, wat, 16 jaar. Ja. Ik zie nu wel eens 16-jarige. Ik denk, nou, dat is nogal een aardige
0: stap. Ze kunnen net lezen en schrijven volgens mij.
1: Ja, net uitgewisseld. Dus,
0: ja, precies. Oké, leuk. Voor jou dan nog even, Mickey, noem maar een getalletje.
2: Nummer 40.
0: De leeftijd van Danny.
1: Nou, ze is bijna jarig, ze krijgen mij een telram.
2: Doe maar nummer 20.
0: Nummer 20. Eens even kijken. Wat heb je geleerd van Nicky Romero? Dat was bij de Talent Scouts natuurlijk, hè?
2: Ja, wat heb ik geleerd van Nicky Romero? Even denken.
0: Lijkt me nou een aardige gast die de hele wereld over is geweest.
2: Maar ik weet het alweer. Het is wel voor mijn gevoel al heel lang geleden, maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar vooral in de studio had hij heel veel tips gegeven. Mm-hmm. Want we hebben toen volgens mij was het finale nummer of het halve, finale. Die gingen we daar toen allemaal opnemen en terugluisteren. En toen kreeg je eigenlijk heel veel tips door middel dat je dus in de studio je eigen stem terughoorde.
0: Ja.
2: Dus vooral studio-tips heb ik gekregen.
0: En was je dan nog een beetje starstruck als je voor het eerst met dat soort gasten gaat werken? Of dacht je van, nou, hier ben ik en kom maar op?
2: Dat, Misschien een beetje wel. Ik vond het wel heel indrukwekkend. En die studio zag er ook echt heel tof uit. En ja, het was wel indrukwekkend.
0: Hey, nu zit je naast Danny Vroger. Wie is Nico Romero dan?
2: Enorm indrukwekkend.
0: Ja, laten we eerlijk zijn, hè? Toch?
1: Ja, kan verkeer in het leven.
0: Ja, sowieso. Hey, blijf lekker bij ons, jongens. Zometeen gaan we gewoon lekker door. Het zijn Danny Vroger en Mickey van Wijk. Later gaan ze ook nog live zingen, hun nieuwe single. Dus blijf erbij. Dit is Radio.

podium op 12 december. Dus ondanks dat je nu midden in de zomer zit, kunnen we alvast een leuk feestje voor je regelen in de winter. Als je erbij wil zijn, heel simpel, ga naar radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Zit je bij ons in de WhatsApp, stuur je alleen maar het woordje Nederpop naar ons toe. En misschien bel ik je binnen nu een uurtje wat terug en win jij kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL vandaag te winnen. Lil Kleine en Samuel Welte binnen 3 minuten.

0: Radio Noordzee.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Goedemiddag, welkom. Dit is Radio Noordzee, de zomermiddagshow met het weerbericht. En vandaag hebben we een echte klimaatdeskundige die uitgebreid uiteen gaat zetten wat het weertechnisch gaat worden de komende 24 uur. Danny Vroger met het Radio Noordzee weerbericht.
1: Het moet niet gekker worden. Maar vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden en in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. In het noorden zijn ook wolken zichtbaar, maar het blijft droog. Het wordt 20 graden in de kustgebieden en lokaal 5.

0: 25 graden in het oosten en zuidoosten.
1: Nou, dat kwam er heel geloofwaardig uit, Mickey, toch? Of niet?
2: Vind ik ook.
1: Ja, ja, vind ik wel.
0: Nou, dan word ik weerman.
1: Ja, nou, hey, carrière move. Let's go.
3: Radio Noordzee, verkeer.
1: We werpen even een blik op de weg. 9 files momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A9, Amstelveen, Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging daar nu ruim een uur. A22, Velzen, Beverwijk voor de Velzen-tunnel. De oprit dicht, wegwerkzaamheden aan de gang. Vertraging 15 minuten. En de derde op de A67, Venlo-Eindhoven voor de brug over de Zuid-Willemsvaart. Een pechgeval, vertraging daar nu 1 kwartier. Maakt het as we speak exact 4:30. Dit is Radio Noordzee met headlines uit het nieuws. Wat gebeurt er in de wereld? Je wordt bijgepraat binnen nu en een seconde of 5. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is na dagen blussen onder controle, maar er is nu weer brand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Op beeld is te zien hoe strandgasten op de vlucht slaan. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken, vermoedelijk met een schaar. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt, een vrouw van 47. Een Duitse rechter heeft 7 mensen veroordeeld die lid waren van een extreemrechtse terreurcel. Ze hadden onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze kregen straffen tot 5 jaar.
3: 200% puur Hollands.
5: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Mr. en Mrs. Gelgedoom, kunnen we ze wel noemen. Suzanne Freek. 10 keer daar gestaan. Maar ja, ik heb iemand hier in de Johan Cruijff Arena stond, Danny. Wat dat betreft...
1: Nou, maar niet zelf.
0: Suzanne Freek, onderweg naar later, hoorde je bij Radio Noordzee. Danny Vroger en Mickey van Wijk hebben ons te gast. Jongens, we hebben nog een paar categorieën te gaan. Dus daar gaan we.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar.
0: Ja, laten we beginnen met de categorie waar. Die ga ik even bij jou neergooien, Mickey. Dus noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
3: Doe maar 17.
0: 17, zeg jij. Dus even kijken. Waar vinden we jou als je op je favoriete vakantielocatie bent?
1: Oh,
0: als
1: je mag... Nou, hier slijden we een mooi punt.
0: Als je mag kiezen, wat is het dan? Ja, ik hoorde net, ik wil jou niet voor de bus gooien, maar ik hoorde net hier dat jij er wel... Nou ja, nee, zo, de Nederlandse landsgrenzen betekenen niet veel voor jou.
3: Nee, wel. Ik ben hartstikke graag in Nederland.
1: Meer
3: airmaals
1: dan piloot.
3: Nee, ik ben hartstikke graag in Nederland, maar ik vind het ook wel leuk om te reizen.
0: Oké.
3: Het is eigenlijk begonnen omdat ik voor werk best wel veel naar het buitenland ging. En nu iets minder. En ja, nu vind ik het dan ook wel leuk om gewoon leuke reisjes te maken. En ik was laatst naar Sicilië. Dat was wel eigenlijk de leukste vakantie ooit.
0: Oké.
3: Ja, het is echt heel mooi. Het is echt een aanrader.
0: Ja. Maar jij vindt eigenlijk, Danny, dat ze wat meer hier...
1: Nee, gehaalijk, hè?
3: Ik ben mij elke keer zat, maar
1: ik vind het
3: wel
1: fantastisch.
3: In Nederland
1: als ik jou was, had ik dat lekker gedaan. Straks heb je kinderen en weet ik wat allemaal. Je moet er nu van genieten.
0: Ja, dus, het leven gegrepen allemaal. Ja, heel goed.
1: Tuurlijk.
0: Danny, even bij jou dan. De categorie wanneer? Kom maar met een cijfertje.
1: Wanneer? 29.
0: 29. Wanneer wist je dat je een podcast wilde maken? Want die maak je ook nog natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: nou,
0: dat
1: is
0: man.
1: Het is begonnen heel simpel vanuit het idee dat wij gewoon met elkaar zaten. En dat we dachten van oké, iedereen maakt tegenwoordig een podcast. Laten wij eens een keer gewoon voor de gein een podcast maken.
0: Die heet Tafeltje 4.
1: Tafeltje 4.
0: Wie zit
1: er
0: daarbij dan?
1: Leslie Keizer met haar man Govinda. Mm-hmm. En mijn eigen vrouw.
0: Ja.
1: En dat maken wij met z'n vieren. En dat is totaal uit de hand gelopen.
0: Ja,
1: dat meen ik oprecht.
0: Je zit eigenlijk bij jullie aan de keukentafel.
1: Ja.
0: En dan denk ik, als je begint aan zo'n podcast, denk je nog... Ah, dit moeten we eigenlijk niet zeggen, of dit ga ik even anders doen. Maar
1: dat hadden wij niet.
0: Hoe meer je het gaat doen, hoe meer er ook gewoon besproken wordt, toch?
1: Maar alles wordt echt besproken. Ik denk dat als wij een opname hebben van 50 minuten... en dat wordt dan misschien geknipt naar 45 minuten... maar dan is die 5 minuten zijn niet eens dingen dat we zeggen van... oh nee, dat mag er echt niet in.
0: Ja, ja.
1: Nee, dus wij roepen alles, wij zeggen alles. En soms valt dat goed, soms iets. Verkeerd. En dat hoort er ook bij.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Morgen nieuwe opnames, hoorde ik. En,
1: morgen nieuwe opnames.
0: Overal te vinden. Elke podcast-app, Spotify.
1: Spotify. YouTube nu ook. En Podimo. En waar is het eigenlijk niet?
0: Leuk als je het vliegtuig in gaat op vakantie. Lekker een paar afleveringen downloaden.
1: Zet eens even die podcast aan een keer.
0: Mickey, doe ik voor jou nog één vraag. De categorie hoe. Dus kom maar met een getalletje.
3: Nummer 6.
0: Nummertje 6. Het lijkt wel bingo hier vanmiddag. Hoe was het om jezelf voor de leeuwen te gooien bij The Voice?
3: Dat vond ik echt doodeng. Daar kan ik me ook niks meer van herinneren eigenlijk.
0: Daar kun je je niks van herinneren?
3: Oh. Nou, niet van mijn blind auditie.
0: Okay.
3: Toen was het gewoon 2 minuten gaan. En toen ik er eigenlijk afliep, was ik het allemaal alweer vergeten.
0: Maar was het van tevoren elke uur naar het toilet en bibberen van angst? Of,
3: en ik kon ook niet echt meer eten van de spanning. Ik was nog nooit zo dun geweest.
0: Nee,
3: ik had alleen maar komkommer en iedereen maakte zich zorgen om mij.
0: Ja.
3: Maar ik was gewoon zo zenuwachtig dat ik niks kon eten.
0: Okay.
3: Maar het was wel heel erg leuk. Op een gegeven moment werd ik er wel steeds beter in. Maar bij het begin was het wel echt slaaploze nachten.
0: Ja, leuk. En het heeft je geen winter aan je gelegd. Want vaak hoort natuurlijk de commentaren. Ja, als je er voor iets meedoet, hoe vaak hoor je er dan nog wat van? Ja. Nou, dat kunnen we in jouw geval niet zeggen natuurlijk. Dus,
3: ik hoop het.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Nou, mooi. Danny Vroger, Mickey van Wijk vandaag bij mij in de radiostudio. Maar zometeen gaan ze ook nog live zingen. Dus blijf daarvoor bij. Knipperlicht, hun nieuwe single, komt zometeen live.

0: Wesley Bronkhorst, Radio Noordzee. Ik drink rosé. Danny en Mickey, rosé-liefhebbers?
1: Nou, ja, zeker wel.
2: Ik
1: hou
2: wel van een rosé.
1: Maar wel alleen in de zomer, hoor.
0: In de zomer. Geen winterdrankje?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Nee.
0: Ik heb het even opgezocht. Pijnlijke cijfers. 1 glas rosé, 100 tot 130 calorieën.
1: Ja.
0: Moet je nagaan als je een flesje weg tuttert zo op een zondag.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, daar is het zondag voor, toch?
2: Ja.
0: Jongens, leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie een paar dilemma's voor de voeten gooien. Dus
2: ben benieuwd.
3: Noordzee Dilemma.
0: Danny, laat eens met jou beginnen. Nog een keertje meedoen aan Expeditie Robinson of nog een keertje meedoen aan Het Perfecte Plaatje?
1: Oh,
0: want het perfecte
1: easy.
0: Plaatje hebben we het over gehad, maar je hebt natuurlijk ook nog een verleden bij Expeditie Robinson.
1: Nou ja, voor het gewicht wil ik wel weer meedoen aan Expeditie. Maar nee, ik vond Perfecte Plaatje vond ik echt het allerleukste programma wat ik tot nu toe ooit gedaan heb.
0: Ja, maar je hebt de camera bij ook voor de mensen die net inschakelen. Je hebt echt het fototoestel onder je arm. Mensen vragen altijd bij Expeditie Robinson, ja, is allemaal tv, is allemaal nep. Volgens mij slaap je s'avonds gewoon in een hotel. Maar dat schijnt echt niet zo te zijn, hè?
1: Nee, ja goed, ik ben volgens mij in 3 weken tijd 11 kilo afgevallen.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe ik dat zou doen als ik ook nog zou eten.
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, dus
0: word je niet s'nachts helemaal gek dat je gaat malen en gaat hyperventileren?
1: Nee,
0: of,
1: ik kan, wat dat betreft kan ik echt prima zonder eten. Dat zou je nu niet zeggen. Maar jij nou? Jij ziet alleen met de kaan hier.
2: Nee.
1: Jawel, dat zie je
2: nee, dat is niet zo.
1: Maar dat is wel zo.
0: Nee, Mickey is voorzichtig.
2: Ik moest van jou het laten liggen, de bindaatjes.
1: Nee, dat, dat zei ik helemaal niet. Maar
0: goed,
1: maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Het perfecte plaatje nog een keertje.
1: Ja, oké. Dus het is allemaal echt wat je ziet. En ik denk ook dat het programma anders niet zo lang kan bestaan. Weet je, als er eenmaal uitlekt dat het gewoon niet klopt. En er zijn inderdaad een keer verhalen uitgelekt dat mensen echt naar crewleden zijn gelopen en kisten open hebben gebroken en weet ik wat allemaal.
2: Maar is dat dan waar?
1: Dat is waar. Dus dat zou je kunnen doen, maar ja, wat schiet je ermee op? Ja,
0: maar ik denk wel dat de een het beter kan dan de ander. Want jij vertelt dan, joh, ik lag s'nachts niet wakker, ik ging niet hyperventileren. Maar ik denk wel dat de mensen helemaal op een gegeven moment gewoon een soort andere persoon kunnen worden. Van de honger en het slaaptekort.
1: Ja, je hebt echt mensen die echt wat dat betreft heel veel problemen daarmee hebben. En ik gelukkig niet.
0: Nou, gelukkig. En Mickey, voor jou dan, een jaar zonder telefoon of een jaar zonder optreden?
2: Dan doe ik wel liever een jaar zonder telefoon.
0: Ja, hoe lang houd je dat vol, denk je? Ik kijk even naar Danny.
2: Dat houdt lang vol. Toch? Ja. Dat denk ik wel.
1: Ja,
2: dan ga ik liever optreden.
0: Ja, wel? Oké.
1: Ja, tuurlijk, man.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Maar hoe weet je dan dat je een optreden hebt?
0: Ja.
2: Dat vraag ik me ook.
0: Ouderwets een brief.
2: Gewoon een agenda ga ik bijhouden.
1: Postduif.
0: Danny, fans die je lied verkeerd meezingen of fans die het überhaupt niet kennen?
1: Oh, doe dan maar die het verkeerd meezingen.
0: Ja.
1: Dat doe ik zelf ook nog steeds.
0: Gelukkig. Okay.
1: Nee, maar dat is toch leuk, man.
0: Heeft niks met die rosé te maken, hè? Dat je
1: dat sowieso niet.
0: Voordat we verhalen krijgen. Oké, heel goed.
1: Nee.
0: Hey, Mickey, je grootste hit nooit meer live mogen zingen of hem elke dag moeten zingen?
2: Doe dan maar elke dag.
0: Toch maar elke dag,
2: ja.
0: Hè? Ja. Er zijn ook artiesten die zeggen, ik kan het ene liedje niet meer zingen. Maar dan denk ik, heb je er lang voor gewerkt, toch? Of niet?
1: Kijk, ik snap ook wel dat mijn pa bijvoorbeeld, alles kan een mens gelukkig maken, is hij helemaal beu.
0: Ja.
1: Alleen je komt er niet omheen.
0: Nee, natuurlijk niet. Er komen mensen voor.
1: Ja, er komen mensen voor. Dus Dus dat is nou helemaal zo.
0: Jullie hebben samen een single uit. Knipper Licht, die gaan jullie zometeen live voor ons zingen. Ja. Dat allemaal na 5. Dus blijf er lekker bij. Radio Noordzee, de zomermiddagshow. En later vandaag ook nog jouw kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Met de muziek zoals deze. Doe maar. Dit is 1 Nacht Alleen. Ja.

0: Broekjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, Luiers en Luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: De prijs.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is rustig uiteraard, want de zomervakantie. 10 files momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoudendorp door een ongeluk met een vrachtwagen. Je vertraging daar nu 15 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen een half uur door wegwerkzaamheden. En de derde op de A67 Venlo-Eindhoven voor de brug over de Zuid-Willemsvaart. Een pechgeval. Vertraging daar nu 15 minuten. Het is de Radio Noordzee zomermiddagshow voor deze woensdag. Met zometeen hier live Danny Vroger en Mickey van Wijk. En ook muziek van Aaron Blommaert en Zoe Levi onderweg.
5: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: jou.
1: Amai zeg, een Nederlands-Belgische combinatie. Aaron Blommaert, Zoe Levi, Tranen van Goud. Hoorde je bij Radio Noordzee op woensdagmiddag, 8 minuten over 5.
2: De Radio Noordzee, zomermiddagshow.
1: Met er vandaag Danny Vroger en Mickey van Wijken te gast. We hebben jullie al wat beter leren kennen, jongens. Hartstikke leuk. Ja. Zometeen is het tijd voor, waarvoor jullie eigenlijk komen. Zingen natuurlijk.
3: Ja.
1: Knipperlicht, jullie duet. Hoe is zo tot stand gekomen? Wie heeft het contact gelegd? Hoe is dat ontstaan?
4: Ga het maar weer eens uitleggen.
1: Hoe is het een interessant verhaal?
4: Nee. Maar...
3: Ja? Hartstikke interessant.
4: Nou, Mickey, vertel
1: Mickey,
4: nou
1: Mickey
4: even.
1: Vertel. Mickey, vertel.
3: We hadden allebei een schrijverskamp bij Wisseloord.
1: Ja, een bekende studio.
3: Ja. En ik had wel al een keer in Danny zijn videoclip gespeeld.
4: Ja.
3: Want ik kwam toen net bij het label van Bronx.
1: Van Wesley Bronkhorst?
3: Ja, van Wesley. Ja. En toen zei Nina, mijn manager, van nou, misschien is dat leuk, want dan... ontmoet je Danny ook even. En wie weet kunnen we hem ooit een keer overhalen voor een duet. Ja,
4: en ik zocht nog een oudere dame.
3: Ja. En toen, toen kenden we elkaar dus wel al, maar nog niet echt muzikaal. En toen had ik hadden we dus allebei een schrijverskamp. En toen was ik eigenlijk begonnen met Knipperlicht.
1: Ja.
3: En toen zeiden we eigenlijk gelijk van hier moet Danny gewoon op. En toen heb ik hem even uit zijn eigen studio getrokken. En zei ik van je moet...
1: Want iedereen loopt er gewoon door elkaar heen. Allerlei mensen aanwezig. Diggy Dex geloof ik was daar ook.
3: Diggy Dex en Sam van Roosendaal. Is het Sam Roosendaal?
1: Sam Roosendaal.
3: Ja. En Diggy Dex hebben hem geschreven, Knipperlicht. En ik heb ook een beetje geholpen.
4: En Julian.
1: Leuk. Is het uit het leven gegrepen, Knipperlicht relatie? Of is het allemaal heel stabiel geweest bij jullie altijd?
4: Nou, bij mij is het vrij stabiel in ieder geval. Bij haar inmiddels ook.
1: Oh.
4: Dus dat is wel fijn.
1: Ja.
3: Maar het ging toenertijd wel een beetje over mijn datingleven.
1: Ja. Aan uit. Voor veel mensen herkenbaar, denk ik. Dat zal ook het succes van het liedje zijn.
4: Tegenwoordig wel meer, volgens mij. Ik heb wel het idee dat dat veel meer nu is.
3: Nou,
4: dat idee heb ik ook.
3: Ja. Ik heb het idee dat veel mensen knipperlichtrelaties hebben tegenwoordig.
1: Zeker, volgens mij wordt er ook scheidingen. Zijn ook al echt in opmars natuurlijk. Hè. Dus, maar ja, je installeert 3 appjes en je kunt swipen tot je het ons weegt natuurlijk.
4: Ja.
1: Dus,
4: dat heb ik dus helemaal gemist, hè. Die hele periode.
1: Dat heb jij nooit gedaan.
4: Dat heb ik nooit gedaan. Dus ik doe het nu af en toe voor vrijgezelle vrienden van mij. Dan denk ik, oké, dat ziet er leuk uit voor jou.
1: Ja.
4: En dan, die niet. En dan, ik vind het wel leuk.
1: Als je het voor jezelf
4: hebt. Het is toch gewoon vleeskeuring?
1: Het is enorm vleeskeuring.
4: Is echt bizar.
1: Ja. Maar heb je toch, het wel gedaan?
4: Toch komt er geluk uit.
3: Ik heb eigenlijk nooit op Tinder of iets gezeten, nee.
1: Meer in de kroeg iemand tegengekomen.
3: Ook niet echt. Ik weet gewoon niet waar ik ze vandaan heb getrokken eigenlijk.
4: Waar kwam
3: altijd
4: je deze tegen dan?
3: Waar kwam ik die tegen? Die heb ik ooit een keer ontmoet, maar toen had ik met iemand anders iets. Er is nooit wat gebeurd, het waren gewoon vrienden.
4: Ken ik die ook?
3: Toen zijn we uiteindelijk ooit een keer naar de kleine cooldown gegaan met z'n tweeën. Toen sloeg de vonk over, denk ik.
4: Daar is niks veranderd dus, in de kleine cooldown. Dat gaat nog steeds hetzelfde.
1: De belangrijkste man in je leven is Danny Vroger.
4: Oh.
1: In ieder geval op muzikaal vlak, toch? Dus je gaat zo meteen samen zingen jullie nieuwe single Knipperlicht. Zometeen hier bij Radio Noordzee. Blijf erbij.
5: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Het is het themalied van het Zin in de Zomerfest van dit jaar. Yves Berendsen en Busy Bezijnen.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Dat gaat aanstaande zondag plaatsvinden in Spaarnwoude. En daarover gesproken, Danny, Mickey, jullie zijn bij mij vanmiddag. Volgens mij zag ik jullie namen daar ook op de line-up bereiken, toch?
2: Ja, nee, ik sta daar en ik heb Mickey meegevraagd. Dus ja. Dat wordt, wordt heel gezellig.
0: Ik heb even gekeken voor iedereen die erheen gaat. 5 uur, Tante Roosje. Daar gaat het
2: live
0: feest.
2: Met de M&M Band.
0: Helemaal live met de M&M Band. Kijk, is helemaal goed. En nu ook live bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. Hartstikke fijn dat jullie bij ons zijn. Het zijn Danny en Mickey met hun nieuwe single Knipperlicht.

Danny Vroger, Mickey van Wijk. Bij Radio Noordzee met de knipperlicht. Helemaal goed, jongens. Kom lekker snel terug naar de studio. En dan babbelen we nog even lekker verder live hier bij Radio Noordzee. Met zometeen nog jouw kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Daar wil je bij zijn. Leuk feestje.

vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

0: Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Goedemiddag, 17:30 exact bij Radio Noordzee. Dit is de zomermiddagshow. Ik heb Mickey van Wijk en Danny Vroger bij me. En Danny heeft de afgelopen uur zijn debuut gemaakt als klimaatdeskundige, annex weerman. En Mickey, mag ik jou nu vragen om ons te melden wat het weer de komende 24 uur gaat brengen?
20: Ja, zeker. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen is opnieuw een zonnige dag. In het noorden zijn ook wolken zichtbaar, maar het blijft droog. Het wordt 20 graden in de kustgebieden en lokaal 25 graden in het oosten en zuidoosten.
21: Nou, ik vind het echt...
19: Het spijt me, Danny.
21: Ik krijg echt een hekel aan deze vrouw.
19: Ze kan alles. Ze kan alles, ja.
21: Oh,
19: ja.
21: Wat een goed kind.
20: Foutloos.
19: Ja. Oh, heel goed, heel goed. Dankjewel.
22: Radio Noordzee, verkeer.
19: Dan werpen we een blik op de weg. 10 files momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging 15 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door controles. Een klein kwartier. En de derde op de A50. Eindhoven-Os voor Sint-Oederode door een pechgeval. Je vertraging daar nu 15 minuten. Zometeen René Vroger. Goh, dat is een bekende, Danny.
21: Oh, ik moet weg, hoor ik net.
19: Met Wayland samen. Hoe de liefde gaat, komt eraan. Maakt het 17:30 exact. Nu de headlines uit het nieuws bij Radio Noordzee. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening.

woning op de Ginkelse Heide in Gelderland. In Wassenaar is een hotel ontruimd omdat er vlakbij een stuk duin in brand is gevlogen. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait. En in Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Het gaat onder meer om mensen die vorige week grenswachten aanvielen.

0: recept.
1: Bram Bongers, Radio Noordzee, het perfecte recept.
2: De Radio Noordzee, zomermiddagshow.
1: Nog steeds hier bij mij Mickey van Wijk en Danny Vroger. Net live gezongen, jongens. Knipperlicht, een liedje dat goed gaat. Mickey, jij wordt elke ochtend wakker. Dan check je de streams. Doe het goed. Wordt die overal gedraaid. Wat brengt nou de rest van de zomer nog, Mickey, buiten dat ochtendritueel? Want een aantal leuke optredens. Komende zondag bijvoorbeeld Zin in de Zomerfest. Hadden we het net over. Thuishaven, hele gave locatie in Amsterdam. Waar het normaal gesproken alleen maar is. Maar dan is het Hollandse middagdag, hè? Dus dan sta jij daar. En verder?
3: Verder heb ik ook nogal wat leuke optredens staan. Ik heb de 29e ook nog een leuk privéfeestje. En ik ga tussendoor dus nog naar Bulgarije. Hadden wij het met z'n tweeën over. Voor werk.
1: Nu doe je het zelf, hè? We hadden het net over dat jij...
3: Maar jongens, het is een werk.
1: Danny vindt dat jij vaak naar het buitenland gaat. En nu gooi je het hem zelf voor de voeten.
3: Ik ga voor mijn tape act met een band samenwerken. Dat ze mij gaan... dat ze mijn tape act eigenlijk...
1: Worden jouw nummers worden ingespeeld.
3: Ja.
1: En die kun je dan live gebruiken. Ja. Dat iets meer ballen heeft.
3: Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan hoop ik dat de agenda... En dan nog voller wordt.
1: Leuk.
3: En ik heb heel veel zin in de zomer met Danny. En Thuishaven is voor mij echt wel heel leuk. Dan mag ik 3 keer het podium op. En lekker mijn eigen repertoire doen. Dus voor de mensen die nog geen kaartjes hebben, zou ik zeggen, haal ze.
1: Gaaf. Ja, dat gaat dus 29 augustus gebeuren.
3: 29 augustus,
1: Zin in de Zomerfest is komende zondag, hè? 5 uur samen met Danny. En jij, Danny, zit midden in de zomervakantie van de kinderen. Ik hoorde je net over je voetbalteam. Gaat dat ook weer opstarten?
4: Nou, ik zeg voetbalteam, maar ik ben eigenlijk gestopt nu.
1: Gestopt?
4: Dit is mijn eerste jaar sinds, even kijken. Ik was denk ik 6 dat ik begon. En ik ben nu 38.
1: Maar ben jij flegmatiek linksbuiten? Of ben jij een keiharde manstopper?
4: Als een flegmatiek linksbuiten. En ik ben gestopt als linksback.
1: Dat is
4: en nu linksbuiten adem. Dus ik... nee, maar het was voor mij gewoon... De afspraak van het teamverband, zeg maar. Ik vind gewoon, als je een afspraak maakt en in een team zit... moet je daar iedere zaterdag, in mijn geval, moet je er zijn.
1: Ja.
4: Alleen afgelopen jaar... heb ik zo vaak een wedstrijd moeten missen... omdat ik gewoon daarna meteen weer door moest naar optredens. Het kwam gewoon niet meer uit. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik ben gestopt. En ze kunnen me natuurlijk altijd nog bellen. En als ik op zaterdag een keer vrij ben... dan ben ik er 100%.
1: Leuk. Ja, moet je eigenlijk gewoon blijven... lid word je dan toch bij een voetbalclub?
4: Het is gewoon met die gasten gewoon slap ouwe hoeren... achter een balletje aan. Het is en blijft gewoon het leukste wat er is. En achteraf gewoon een lekker biertje drinken met elkaar... Ik denk wel dat ik het heel erg ga missen. Alleen werk gaat voor.
1: Ja, en werk gaat hartstikke goed. Ik had afgelopen week hier Robert van Hemert en Donnie. Die gaan meerdere keren hebben ze nou samengewerkt. Nu weer een nieuwe hit.
4: Ja.
1: Zien jullie een soort van duo? Dus jullie over 10 jaar net als Akda en de Munnik in de Ziggo Dome staan? Of hoe bevalt dat tot op heden? Jullie zijn wel een leuk komisch duo, moet ik zeggen. Jullie kwamen hier binnen en dacht ik... dat is een soort man en vrouw op een bepaalde manier.
4: Oh.
1: Een beetje in de maling.
3: Daar word ik een beetje onwel van.
1: Ja.
3: Danny is toch wel echt iets te oud voor mij, hè?
1: Zo ziet hij er niet uit,
3: Mickey. Nee, hij ziet er goed uit voor zijn leeftijd.
4: Nou, dankjewel.
1: Wat zijn je muzikale plannen, Danny, voor het najaar?
4: De muzikale plannen zijn vooral... ik ga de aankomende tijd weer de studio in. Ik heb al een hele hoop liggen. Maar ik wil daar nog wat nummers bij schrijven. Ik heb wel wat ideeën die ik graag uit wil werken. En dat ga ik nu doen. En dan gaan we lekker doorknallen. En misschien dat mijn vrouw dan ook wel weer een keer voorbij komt.
1: Nou, leuk. Als dat zo is, dan ontvangen jullie bij jullie graag hier bij Radio Noordzee. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ging hartstikke goed.
4: We hebben
1: een nieuwe weervrouw erbij. Ik ga je tippen bij de NOS, Mickey. Dus,
3: dat is goed.
1: Als keer iemand ziek is, kun je daar prima aan gaan staan.
3: Ja, leuk.
1: Danny, jij deed het ook leuk. Maar, hou het toch maar bij voetbal, denk ik dan. Jongens, onwijs bedankt en een goede reis terug naar huis.
3: Dank je wel.
1: Mickey van Wijk hier bij Radio

0: 13.023 vrouwen in Nederland.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Zoveel dames zijn er namelijk met de voornaam Julia in ons land. Dus mocht je in verwachting zijn, blijde verwachting van een dochter, zou je het kunnen overwegen. Want de naam is populair. Overigens ook een aantal mannen met de naam Julia. 181, maar die hebben het dan wel als tweede naam. Dus dan weet je dat, hè. Vernoemd naar een tante, een moeder, een oma en zo. Nick en Simon, Julia hoorde je bij Radio Noordzee om 17:50 op deze woensdag. Hier in de studio bij mij liggen nog steeds twee kaarten voor de nacht van de Nederpop. XXL gaat gebeuren op het 12 december van dit jaar. Kun je vast in de agenda zetten, een leuk feestje midden in de winter in de AFOS Live met grote namen die hun klassiekers live gaan zingen. Ik noem een Hans de Boy, ik noem een Henk Westbroek, Erik Meesie van Toontje Lager, Nol Havens. Kortom, daar wil je bij zijn. Stuur nu het woord Nederpop naar ons toe. En binnen nu en een minuut of 20 bel ik iemand terug die er vandoor gaat met die twee kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Dus nu appen is misschien binnenkort wel proosten op je gewonnen kaarten.

0: NRC Zomermiddagshow.
1: Je hebt een nare droom gehad.

0: Radio Noordzee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20...

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de vrouwentour de France. Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlène Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: Dan een blik op de weg, 7 files. Dit zijn de 3 langste gemeld. Op dit moment de A9 Amstelveen Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging daar nu 23 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 18 minuten. En de derde op de A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en verderop.

0: Noordzee koffiemok. Kortom, blijf erbij.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: jurk bij Noordzee.
1: Die me lang en lief omhelzen zouden.
0: Ik dacht, ja, het is warm buiten. Hè? De jurk kan wel aan, wat dat betreft. Jurk natuurlijk het duo Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Wat kunnen ze niet? Zingen, presenteren, acteren. Ongelooflijk. Zou zo graag, hoorde je bij Radio Noordzee om 6:10.
2: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Die gaan we zo meteen spelen. En daar staat misschien wel de allerleukste prijs van de Nederlandse radio op het spel. Namelijk de Radio Noordzee koffiemok met daarop jouw eigen naam gedrukt. Kortom, nooit meer ruzie thuis. Van ja, van wie is die ene mok? Of misschien gebruik je hem wel op kantoor. Dan weet je, ik zit altijd met mijn lippen aan hetzelfde mokje. Als je er wint, zometeen binnen nu en 10 minuten is hij hier te winnen. Dus blijf daarvoor bij Radio Noordzee. Maar eerst...
2: de Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ga ik iemand bellen die graag naar de nacht van de Nederpop XXL wil. Leuk feestje op 12 december in de AFAS Live. Met onder andere daar Henk Westbroek, Nol Havens. Kortom, als je daarbij wil zijn, en dat lijkt me wel... dan stuur je deze hele week het woord Nederpop naar ons toe. Kan via radionoordzee.nl. En als ik je terugbel, dan win jij kaarten. Benieuwd wie we blij kunnen maken? Vandaag hier bij Noordzee.
3: Hallo, met Gerrit.
0: Gerrit, goedenavond. Je spreekt met Luc van Radio Noordzee. Hallo.
3: Oh, dat meen je echt niet.
0: Ja, dat meen ik zeker. Hebben wij contact met het schitterende Veldhoven?
3: Ja, klopt, jongen.
0: Hoe is het in Veldhoven? Schijnt de zon daar?
3: Ja, nou weer wel. Net als donker, maar nou schijnt de zon weer.
0: Nou heb ik een ex-vriendin in Veldhoven, dus ik ken Veldhoven redelijk goed. Maar is het in Veldhoven niet hartstikke feest op dit moment met de kermis?
3: Die is volgens mij gestraft gelopen, maar in Eindhoven is ook kermis, nou, dus het is hier om de hoek.
0: Oh, het is altijd feest in Veldhoven,
3: ja,
0: Eindhoven.
3: Altijd feest, ja, tuurlijk. Jongen, ja,
0: maar zeker. Jij staat daar niet vooraan met een glaasje bubbels, Gerrit?
3: Nee. Ik zit aan een flesje bier, dus.
0: Och, ook lekker, heerlijk. Ja, hey, hoe zou je het vinden om op 12 december met een flesje bier bij de Nacht van de Nederpop XXL te zijn in de AFAS Live met onder andere daar op het podium Henk Westbroek, Hans de Boy, Nol Havens, Erik Meesie.
3: Gek is het toch?
0: Ja? Leuk man. Ik ga je van harte feliciteren. Gefeliciteerd met een zachte G. Je wint 2 kaarten.
3: Oh, dankjewel. Echt top, jongen. Ik neem mijn dochter mee. En...
0: Nacht van de Nederpop XXL 12 december in de AFAS Live. Jij bent erbij, Gerrit.
3: Oh, dankjewel.
2: Radio Noordzee. Hey, ik...

0: kaarten won. Nou, mocht je achter het net hebben gevist, niet getreurd. Ook morgen en overmorgen nog kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop. Gewoon het woordje Nederpop naar ons toesturen. En misschien ben jij er wel bij op 12 december in de AFAS Live. Nu andere prijzen te winnen. Eigenlijk net zo leuk.
1: Radio Noordzee. Nederpop quiz.
0: Dit is namelijk een prijs die niet te koop is. Alleen te winnen exclusief bij Radio Noordzee. Het is de Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Die is te winnen in de René de Pop quiz. Ook bij afwezigheid van René Verkerk spelen we die gewoon. Ik laat je zo meteen een fragment horen van een nederklassieker. Daar is een deel van een zin weggepiept. En aan jou de vraag, wat hoort daar? Hij is vandaag wederom niet bijzonder moeilijk. Let op.
2: Schatje, maak ik je foto.
0: Ah, gezellig.
2: Heb je een foto voor mij?
0: En zing maar mee.
2: Schatje, maak ik je foto.
0: Ja, nou, wat hoort daar? A. Insta bij, B. Snapchat bij of C. Nummer.

Nou, precies. A, Insta bij. B, Snapchat bij. Of C, nummer bij. Wat is het goede antwoord? A, B of C? Stuur het nu in via de Radio Noordzee app, via radionoordzee.nl. Heb je het goede antwoord? Bel ik je zo meteen terug.

0: de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog 1 keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Denk laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je... en gezellig op puppytraining... en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 3

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, goedenavond, welkom bij Radio Noordzee. Het is 6:30, exact het weerbericht. Vanavond een nog lang periode met zon. In het oosten kan ook een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend start de dag zonnig. In het noorden kan wel wat sluierbewolking te zien zijn, maar het blijft droog. Temperatuur 25 tot lokaal 29 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: We werpen wij een blik op de weg met 5 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. Een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Velzen door wegwerkzaamheden 11 minuten. En de derde op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door de controles van de Oosterburen. Je vertraging daar nu 15 minuten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Ja, en na het veroveren van de avond is langzaam klaarmaken voor een nieuwe editie van Hart van Nederland. Ook vanavond uiteraard weer te zien. Wolter aangeschoven, yes. Goedenavond.
3: Een hele goede avond.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond?
3: Ja, we hebben natuurlijk al dagenlang over die brand in Limburg.
1: Ja.
3: Laatste nieuws is dat die onder controle is, dus dat is goed nieuws. Maar het betekent ook dat mensen die daar op de camping stonden en hals over kop weg moesten afgelopen maandag weer terug kunnen
1: vanaf. Oh, en hoe tref je de boel aan natuurlijk?
3: Ja, precies, ja. Dat. Is alles zwart geblakerd? Ja. Heb je de rookpluimen nog om je heen? Ja. Staat de tent er nog? De caravan is die weggesmolten?
1: Wat is er over datum in de koelkast? Weet je wel? Ja, je laat natuurlijk ineens alles achter. Ja.
3: We overdrijven het nu een beetje. Maar ja, het is natuurlijk wel even de vraag hoe je het weer aantreft vanavond. Dus onze verslaggever die gaat er straks naartoe. En dan gaan we kijken hoe de mensen daar reageren.
1: Het zal je gebeuren dat je denkt, ik ga voor mijn rust op de camping zitten en hoppakee, dan kun je weg.
3: Ja. Ja, en natuurlijk ook de vraag, mensen die geboekt hadden bijvoorbeeld, ja, die gaan gewoon hun vakantie daar nog weer uitzitten of niet? Wat doen ze? Ga je naar huis? Of...
1: Voor zo'n camping-eigenaar ook natuurlijk moeilijk. Ja,
3: zeker. Dus daar gaan we het over hebben.
1: Okay.
3: Verder, ja, wel een heftig verhaal. Gisteren een reddingsactie bij het strand van Callantsoog. Of in zee bij Callantsoog.
1: Ja.
3: Twee vrouwen die wouden een kind gaan redden die in de problemen was gekomen in het water. Nou, dat blijken zussen te zijn, is vandaag bekend geworden. Onze verslaggever is nog even teruggegaan. Heeft daar ook een paar mensen gesproken die het allemaal hebben zien gebeuren. Ja, het is natuurlijk een heel heftig verhaal, want je hoort dat wel vaker.
1: Elke zomer vraag je je af wanneer gaat het gebeuren. Maar,
3: ja, dat je iemand probeert te redden. En het kind in dit geval dat in de problemen raakte.
1: Een vader onlangs nog, hè, met zijn eigen kind volgens mij. Hij was in het buitenland wel, geloof ik. Maar,
3: was in het buitenland. Ja. Maar dat zijn natuurlijk hele afschuwelijke verhalen. Dat je iemand anders leven probeert te redden. En dan met je eigen leven moet verkopen. Goed, dus daar gaan we het over hebben. En ook nog iets leuks. Het is natuurlijk een beetje etenstijd geweest. Je hebt net je bami en nasi
1: op. Ja hoor, ja, lekker.
3: Wat is jouw lievelingstoetje?
1: Mijn lievelingstoetje? God, er is toch niks lekkerder dan in Italië op een terras en dan een vers gemaakte tiramisu laten aanrukken.
3: Ja, laat dat nou net goed uitkomen.
1: Echt waar?
3: Want we zijn in Zandpoort en daar hebben ze de langste tiramisu van ons land geprobeerd te maken.
1: Ja. Wat goed.
3: Ja, 300 meter lang wordt die.
1: Oké. Okay.
3: 120 mensen hebben eraan gewerkt.
1: Wat goed. Is er nog een stukje over de Rijk zo die kant op namelijk?
3: Ik denk het wel, met 300 meter.
1: Okay.
3: Ja, het moet lukken toch?
1: Alle ins en outs zien we vanavond bij Hart van Nederland. Hoe laat schakelen we in?
3: 10:30.
1: Hart van Nederland. Wolter, dankjewel. Yes.

0: goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dit was vandaag de opgave.
2: Schatje, maak ik je foto. Heb je een foto voor mij?
0: Ach, wat een gezelligheid.
2: Schatje, maak ik je foto.
0: Ja hoor.
2: En doe de rookje.
0: Ja, en doe er ook je A, Insta bij. B, Snapchat bij. Of C, nummer bij. Nou Petra, volgens mij was het een inkoppertje vandaag, toch?
1: Nummertje C.
0: Nummertje C, zeg jij. Nummer bij. Nou, gaan we even controleren natuurlijk.
2: Schatje, maak ik je foto.
0: Ah, gezellig.
2: En doe er ook je nummer bij.
0: Ja, natuurlijk. Nummer bij. Hoppakee, Petra. Helemaal goed. We gaan hem jouw kant op sturen. De enige echte Radio Noordzee koffiemok. En daar gaan we in koeienletters de naam Petra opdrukken. Hoe blij ben je ermee, Peet?
1: Heel blij.
0: Gelukkig. Hij komt je kant op. Mooie avond.
1: Het is...

0: man die meer hits scoort dan dat hij naar het toilet gaat per week. Yves Berendsen, je hoorde misschien, is het tijd.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, het is inderdaad wel bijna tijd om de Zomermiddagshow voor vandaag af te gaan ronden. Bijna 7 uur. Zometeen na 7 uur lekker Radio Noordzee aanlaten en genieten van 200% puur Hollandse muziek. Non-stop achter elkaar. Vandaag Danny Vroger en Mickey van Wijk als gastpresentatoren gehad. En morgen, ook wel leuk, komt de Senna mij hier een middagje gezelschap houden. Die scoort momenteel een hit met Sven Versteeg, met Danny.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. Het COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigde in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wondde aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Tennessee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Even

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Deals Bijbel.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van voordeel!
13: Aldi.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: nrc.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride. En deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwondt en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij

0: een Quantumprijs. Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: Radio Noordzee.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement.

0: bol.com/zakelijk.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: retour. Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Omdat we series willen blijven bingen.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Radio Noordzee. 200% puur

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol.

Kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: www.radioforte.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: DJ.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.